Wat klots me zo aan? Wat zie je aan mijn grond? Ik ook nog meer zelf. Voor een mooie beton.